wil. Ik weet dat toen ik kom, dat nu is niks met amor van shit. Ik roep nu mijn vrouw aan, mag dat even kloor. Ja, ik roep nu mijn vrouw aan, mag man dat even kloor. Ik roep nu mijn vrouw aan, du Mutti, ik kom uit vroeger, mag dat even kloor.